Jy het geluister na 1-2-3 Blok Myself, opgeneem in die SAIK se drama atelier Auckland Park, Johannesburg, in opdrag van RSG. Opgevoer en geskryf deur Karen Wessels met tegniese versorging deur Frik Wallis en De Palesa Motaal. Rolverdeling was as volg: Monica, Natasha Jacobs, David, Zayn Mees, Walter, Peer Breitenbach, Mornay, Pietie Beyers, Helen Doors, Jackie Groenewald en Amanda Strydom as Jones.

was van die eeuwen, kom maar het dans in de ster. Ze zien noten van de mooiste, melodie van ver. Als jij vanavond mooi kijkt naar die melkwegse spoor, zal je zien dat je in die weilanden lig je heel voor. Je verleden leeft ver achter, dus je toekomst wel vindt. Voor die dans in de ster, wat een

Die Liebe ist an der Urwelt vorbei. Eine dappel liebe Welt, waren je moet gedei. Als die Flammen je wacht, naar die Liebe blij streef. Zijn die Kerzen van gister, die tegen je lief. Die verleden leef ver achter, dus je toekomst wat wil. Voor die dansende ster, wat een lukkige oorblijf.

van Michael Jackson tot Prince, van The Beatles tot Bruno Mars tot Sting en ook Radiohead. Ons het gehoor hoe groot liedjies sal oorspronklike tydperk oorleef en telkens nuwe kunstenaars inspireer om iets vars en besonders daarmee te doen. Dankie dat jy saam geluister het na Jazz op RSG. My naam is Frederike Lucas en mag musiek wat jou raak, jou altyd bly verras. Tot volgende keer en volgende week. Maak seker om al jou terugvoering en ook jou versoekies te stuur na frederico@rsg.co.za. Vir nou, kyk mooi na jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.

natuurlijk Roxette met Listen to Your Heart van die album uit 1988, Look Sharp. En kan je gloe, sy is ook al, hoe lang is dit nou, 7 jaar oorlede. Marie Fredriksen natuurlijk as deel van daardie groep. Dit is help een bykie daar, so luister maar mense. Ek dink het is goed om so ek nou en dan een kans te geef iemand om rarig te sê hoe dit moet gaan en rustig tussen de luister. En luister maar jou hart. Ons gaan later bykie verder kyk na van die boodskappe wat deurgekom het, maar bly by ons, nou tyd vir die parasiet. Hier is die Jewels Fantasties en Elsie.

Die dames wat so geswymel het voor die voete van Richard Gere in 'n Officer and a Gentleman waarin die gebruik is. Up Where We Belong 1982. So wat een vat ons vorentoe? 45889 R50 per boodskap. Is dit daai een van Linda Ronstadt en Aaron Neville? I don't know much. Of Jennifer Warnes en Joe Cocker, Up Where We Belong. En dan kyk ons nou na die SMS'e. Ons sal vir jou so half vier se koers sê wie het vandag gewen. Dankie Carla, ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Craig Lucas.

Lekker rustig op hierdie maandagmiddag met die prachtige Valiant swart liekie. Hierdie was Teens Jordaanse weergawe van Sonvanger. Karen is nou terug, sy het vir ons die nieuwshooftrekke en daar is ook een verkeersverslag wat sy saambring en ek verneem sy het vir my weer een vraag ook en vanmiddagse wat's die vraag sal nou daarby uitkom. Tyler Swift, iemand stop by half

het Vespa met een brief in mijn hand. En al die pad van Wombrand staan. Ik voel al die melk en die brief uit op. Ik rijk haar haar als ik soms gaan slap. In mijn oude huis en ver van Wombrand staan.

Clover Boy uit 1981 uit Working for the Weekend. Die liedjie het menigte kere op MTV verskyn, dis ook al gebruik in verskeie rolprente, meer spesifiek Adam Sandler se rolprente, en dis ook gebruik by sportgeleenthede in die Verenigde State van Amerika. Gepraat van sportgeleenthede, die wereldbeker is op pad, nee, begin donderdag aan Suid-Afrika teen Mexico, en ja, terug na die muziek toe, Def Leppard, Let's Get Rocked. Was die hoof enkelspeler van Adrenalize af gewees, was die eerste album gewees na die dood van Steve Clark, een van die gitaarspelers, en die video was op die stadium een van die meest technologisch gevorderde rock video's van sy era. Def Leppard, Let's Get Rocked. Twisted Sister, net daarna, I Wanna Rock. Do we wanna-

Metallica se Black Album Sad But True bly nog steeds altyd een van my gunstelinge boombehalwe en natuurlik Enter Sandman wat mense ook op my album kry. Moenie weggaan nie, ek is net hierna terug met nog van jou keuses op die beste van 'n laat aand kuier.

benaamd Etienne. JJ van Hartbeespoort area. Ag, Etienne, speel my asseblief Pink Floyd. Another Break in the Wall. Baie dankie.

Dit dan die rou, sielvolle stem van Wyle Lasa de Sella met De Cara alla Pared. Volgende is die Amerikaanse sangeres Sarah Jane, beter bekend onder haar verhoognaam Wolf Larson. Haar muziek is intiem en dikwels net begeleid deur 'n cello. Hier is sy met die aangrypende If I Be Wrong.

dit dan heaven met Promise. Ons gaan haal nou 'n ou juweeltjie uit 1968 uit die kas uit en dit is Julia Dream deur Pink Floyd.